0: Zin ik zoet.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
3: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Maar de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen plots onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen lichtgewond door de modderstroom. Maar of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II, ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. Een natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Vene heeft een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd, mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillessen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. En Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. Langs de kust zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl. Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Blom maakt je blij.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
4: Kurk 24.
3: Kurk24.nl.
5: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
5: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
5: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
7: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. De brand in een appartementencomplex in Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdienst rukte uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden door de brandweer met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Het weer. Het is vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
8: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
9: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
2: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
3: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer? Het is vandaag op veel plaatsen droog, alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
7: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
8: Hey Tess.
9: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
8: Pff, het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
9: Yo. Heb je al in je bananenplant gekeken?
8: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
9: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
10: Top! Jij blijft Bob.
7: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
4: Radio Drenthe.
0: Voor de

Goedemorgen en van harte welkom bij Voor de Preek. Voor mij een uurtje gevarieerde religieuze muziek op de vroege zondagmorgen van de 16e augustus.

Op muziek van hun dirigent Harm Hoeve en op tekst van Tinneke Hoeve-Doornbos zong het Jonggemeenkoor Emmanuel een mooie ingetogen versie van Psalm 25. Muzikaal improviseren, ja, dat is een vak apart. Improviseren kun je leren, ja, maar improviseren is ook spullen vanuit je hart. Dat is althans de visie van muzikus Sander van Marion. Alweer een jaar van leden maakte hij de cd Kleurrijke Improvisaties. En dat is best een logische titel. Luister maar eens naar zijn versie van Psalm 23. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij.

Over een maand hoopt Sander van Marion zijn 88ste verjaardag te vieren en altijd geven nog orgelconcerten. Vanmorgen speelde hij helemaal in eigen stijl een improvisatie over Psalm 23. En dat deed hij op het orgel van de St. Paul's Church in Toronto. Het bekende koor Jubilate Deo uit Woudenberg, dat ligt bij Amersfoort, vierde afgelopen jaar zijn 60-jarig jubileum en heeft in die 60 jaar al een stuk of wat bekende dirigenten had, zoals Pieter Stolk, Jan Mulder en ook Adi de Jong. Musicus Adi de Jong overleed in 1997, hij was toen nog maar 54 jaar. We horen hem terug in de tijd, het koor Jubilate Deo onder leiding van Adi de Jong met het lied Op de Liefde.

Het lied op de liefde, een al wat oudere opname van het koor Jubilate Deo, toen nog onder leiding van Adi de Jong. Solist in dit lied was Bas Ramselaar. In 2003 was ze 23 jaar toen ze grote bekendheid kreeg toen ze in Westminster Abbey zong tijdens het 25-jarig jubileum van paus Johannes Paulus II. En dan heb ik het over de Welsche zangeres Catherine Jenkins. Sinds dit tijd is ze vooral in Engeland de bekendste klassieke zangeres. Vanmorgen zingt ze voor ons het bekende Laudate Dominum van Mozart.

Neem mijn leven, laat het heer, in een bewerking van Jan Mulder. Hij bespeelde hierbij zelf het orgel en op fluit speelde Kees Alers. Pieter Oudsoren meuk de vertaling en de melodie en bewerking is van Jelle Stellingwerf en Daniel Raukema. Psalm 1.

Dit was het koor Cantori Davidici onder leiding van Albert de Jong met Psalm 1 in de versie van vertaler Pieter Oudsoren en in een muzikale bewerking van Jelle Stellingwerf en Daniel Raukema. Daniel, geboren op de Smilde, leidt verscheiden koren door heel Nederland. Hij componeert en hij geeft ook met regelmaat orgelconcerten, zoals gisternacht in de Grote Kerk van Emmen. Hij stuurde mij kerstdaags een opname die al een poosje terug van hem maakt is in de Grote Kerk van Naarden. En daar speelde hij onder andere een werk van William Harris. En Daniel schrijft daarbij: William Harris, overleden in 1973, componeerde zijn prelude in S-groot op het orgel van de Sint-Thomaskerk in Leipzig, waar Bach van 1723 tot aan zijn overleden organist was. In dit stuk grijpt terug op de stijl die kenmerkend is voor Bach's koraalpreludes, maar Harris geeft hier wel een uitgesproken Engels karakter aan. Sir William was van 1933 tot 1961 organist van de St. George's Chapel in Windsor en tijdens de oorlog gaf hij ook pianoles aan de prinsessen Elizabeth en Margaret die een groot deel van de oorlogsjaren doorbrachten in Windsor Castle. Van deze William Harris speelt Daniel Raukema zijn prelude in S groot.

Mooie muziek, hè? Dit was Daniel Raukema op het orgel van de Grote Kerk in Naarden met een prelude in Eschroot van componist William Harris. Deze Harris heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de Anglicaanse kerkmuziek en een van zijn bekendste anthems schreef hij in 1925. Fair is the Heaven.

Fair is the Heaven van componist William Harris, zong door het Westminster Cathedral Choir in de leiding van James O'Donnell. We gaan hier weer terug naar Nederland en wel naar Steenwijk. Petrus van Oekelen kreeg in 1859 van de kerkenraad van de Grote Kerk van Steenwijk de opdracht om voor 9950 gulden een nijorgel te bouwen. Het zal het grootste orgel worden dat Petrus van Oekelen in zijn carrière bouwde. Tot 2011 was er blijkbaar nog geen persoonlijke opname beschikbaar van dit instrument, maar daar is in dat jaar wat aan gedaan door organist Harm Hoeve en de trompetisten Arjan en Edith Post. Voor nu de Grote Kerk in Steenwijk, de bekende Trumpet Voluntary van John Stanley.

Pianist Lennart Morey improviseerde over het bekende lied Jezus, ga ons voor. Voor de agenda ga ik eerst even naar Overijssel en wel naar Eesveen, want Ronald Knol meldt mij dat hij straks het orgel bespeelden mag in zijn zangdienst in De Ontmoeting. En die vind je aan de Van Karnebeeklaan nummer 13 in Eesveen. Begint om 11:15 deze dienst, waarin de gemeenteleden zelf hun favoriete nummer mag kiezen. Dominee Menzo Rapolt neemt afscheid als predikant van de protestantse gemeente M. En vanmiddag is er in de Grote Kerk van M een afscheidsdienst, waaraan medewerkt wordt door het vocaal ensemble Magnificat onder leiding van Daniel Raukema. Deze dienst begint vanmiddag om 14:00. Morgenavond zal Henk Verhoef een orgelconcert verzorgen op de orgel van de Koepelkerk in Veenhuizen. Dit begint om 20:00. Er wordt stevig uitpakt en komt dinsdagavond tijdens de laatste zomerzangavond van dit seizoen in de Brugheskerk van Dwingel. Want niemand minder dan dirigent Harm Hoeve komt met een koor van 18 man. Organist is Jaap Kramer en ook de gast is de bekende violiste Laura Kieboom. De leiding van deze zangavond is in handen van Jan de Boer uit Urk. En let hem op, deze laatste zangavond is niet om 20:00 zoals gebruikelijk, maar om 19:30. Aankom dinsdagavond dus in de Brugheskerk van Dwingel. Niemand minder dan Theo Jellema zal dinsdagavond de concertserie afsluiten in de Steveniskerk in Westerbork in het kader van 300 jaar Müllerorgel. Hij zal werken spelen van Muffat, van Fischer, Froberger en Bach. Dit concert begint om 20:00. Donderdag is ook de laatste prullendag van dit seizoen in Hogeveen en vermoedelijk ook een van de laatste mogelijkheden om de Hoofdstraatkerk in zijn huidige staat te bewonderen. De kerkdeuren staat los tussen 12:00 en 4:00 donderdag en organist Jorrit Wout en trompetist Maurice van Dijk zult op gezette tijden van zich laten horen. Donderdagmiddag dus in de Hoofdstraatkerk in Hogeveen. En tot slot meld ik je dat aankomend zaterdag Peter Westerbrink een concert zal geven in de Magnuskerk in Anlo. Ook dit concert begint om 20:00. Dat was hem alweer, deze aflevering van Veur de Preek op zondag de 16e augustus. Mooi dat je weer bij waren vanmorgen. Ik wens je nog een fijne zondag en graag weer tot aan de week.

0: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
6: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
8: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, op veel plaatsen droog, zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
9: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
10: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
9: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
11: Lekker slapen, Dekker slapen.
12: Dekkerslapen.nl.
13: Hey Tess.
14: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
13: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
14: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
13: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
14: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijnen voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
15: Top! Jij blijft Bob.
12: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
11: Lekker slapen, Dekker slapen.
12: Dekkerslapen.nl.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
21: Hey ondernemer.
22: Hallo?
21: Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
23: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
24: Ik ben Bart Nijsman, de kunstmatige stem van RTV Drenthe. En dit is het regionale nieuws. Reizigers op buslijnen tussen Groningen, Anne, Emmen en Stadskanaal krijgen komende weken te maken met een aangepaste dienstregeling. Dat heeft te maken met werkzaamheden aan de N34, die eerder deze week zijn begonnen. Reizigers moeten tot en met 17 september rekening houden met extra reistijd of een extra overstap. Daarna zal de vertraging weer afnemen. Karting Emmen heeft grote ambities met het circuit op de Pottendijk. De nieuwe eigenaar wil Europese en mondiale kampioenschappen naar Emmen halen, maar daarvoor zijn aanpassingen aan de baan nodig. De baan moet 200 meter langer worden en betere veiligheid voor de coureurs garanderen. Ook worden de opties voor een nieuw pand met kantine en dakterras naast het circuit onderzocht. In Emmen is gisteravond een auto in brand gevlogen. Daarbij kwamen grote donkere rookpluimen vrij. De brandweer was snel aanwezig om te blussen, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. De bestuurder kon de auto nog veilig verlaten. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Katja Stam uit Kleindijk speelt vanmiddag de finale van het Europees kampioenschap beachvolleybal. Met haar dubbelpartner Raisa Schoon plaatste ze zich gisteren al voor de eindstrijd, door na 3 sets af te rekenen met een Frans duo. In de finale wachten de Spanjaarden Isus Quiza en Moreno. Die wedstrijd begint om 2:30. En dan gaan we nog even naar het weer in onze provincie.
25: Goedemorgen. Na een aantal dagen flinke hitte hebben we gisteren gemerkt dat het weer duidelijk uit een ander vaatje is gaan tappen. En als we op de weerkaart kijken kunnen we ook wel zien hoe dat komt, want er zijn westelijke winden binnengelopen. Nou ja, westelijk. Eigenlijk is het meer een noordwestelijke richting vanaf de Noordzee en ook sterke wind is het niet. Maar er wordt wel een hele andere luchtmassa aangevoerd, waarin de temperatuur een stuk minder hoog oploopt. Vandaag bereiken we een graad of 22, maximaal 23, dan is het ook wel op, met een mix van zon en bewolking waarin het wel droog blijft. Geen neerslag vandaag. Ja, een heel klein spatje laat in de avond pas, maar dan is het alweer donker. Overdag blijft het gewoon droog en dus een zwakke noordwestelijke wind. De bewolking laat af en toe eens een beetje ruimte voor de zon, maar het gaat niet van harte. Vanavond en vannacht gaat het regenen. Buiige regen gaat niet heel veel uitvallen, maar toch, het wordt wel nattig buiten, met een minimumtemperatuur van een graad of 10 tot 11. Morgen een koelere dag. Dan is de wind nog steeds noordwestelijk, maar is de maximumtemperatuur beperkt tot een graad of 20 tot maximaal 21. En dat is dinsdag ook de temperatuur. Beide dagen, vooral op maandagmorgen en dinsdag de hele dag overdag, zien we buiige regens voorbij komen. Dinsdag nadert er ook een depressie. Die komt er dan wat achteraan en dan zullen we zien dat er eindelijk eens wat neerslag van betekenis gaat vallen. Misschien dat aan het einde van dinsdag wel 5 tot 10 mm is binnengelopen op de meeste plekken. En ik sluit ook niet uit dat er plekken bij zijn die meer dan 10 mm ontvangen. Maar ja, je weet hoe dat gaat met buiige regens. Er zullen ook plekken bij zijn die slechts een paar millimeter hebben gekregen. Beide nachten, de nacht naar maandag en de nacht naar dinsdag, kan nevel of mist gaan brengen. Maar die lost vrij vroeg in de ochtend gelukkig alweer op. Op de langere termijn gaat de wind naar het zuidwesten toe draaien en blijft het redelijk koeltjes qua temperatuur. Op of net onder normaal met een graad of 20 tot 21. Zuidwestelijke winden dus, met een mix van zon, bewolking en dagelijks ook buien in de middag. Dus na een stabiele en hete periode gaan we nu een koelere en wat wisselvallige periode in, die eindelijk ook weer eens wat neerslag brengt. Een fijne morgen iedereen.
7: Radio Drenthe.
26: Zondagochtendlicht.
7: Met Marianne Koekoek.

0: ben je al op? Of blijf je nog even liggen? Hoe ziet de wereld eruit in zondagochtendlicht?
1: Goedemorgen en welkom bij Zondagochtendlicht. Het gaat over de feiten des levens vandaag en over hoe dom ik zelf kan zijn. Maar het wordt geen zware uitzending hoor. Ga gewoon lekker luisteren en denk er het jouw ervan.

Nelleke Honning, kumpje uit de regio. Someone New heet haar plaatje. Ja, hoe het kon ontstaan, eigenlijk heb ik geen idee. Een nagel tekort geknipt, of dat je net zo aan een nagelriempje trekt als het niet moet. Of misschien in de tuin gezeten en in mijn vinger geprikt. Of dat ik een naadje van een shirt dicht aan het naaien was en niet goed oplette. Mijn rechter middelvinger zwol op. De huid werd rood, kwam helemaal strak te staan, voelde warm aan, deed zeer. En ik wist ineens weer, dat had ik als kind veel vaker. Klopt als een zwerende vinger, dat zeiden we dan, dat gevoel. En ik dacht, wat raar eigenlijk, dat mij dat 10, 20, misschien wel 30 jaar niet meer is gebeurd. En wat is het eigenlijk? Nou, daarvoor hebben we dan wel gelukkig tegenwoordig internet. Het heet gewoon een ontsteking van de vingertop. Die is ontstaan doordat er een bacterie op een of andere manier naar binnen is geglipt. En het heeft ook een naam, en niet eens zo'n hele chique Latijns of zo, maar gewoon een Nederlandse naam. Het heet een feit. Met lange ei. Nou, had ik nog nooit van gehoord. Maar zo leer je toch weer wat bij, hè? Klopt als een zwerende vinger. Dat is een feit.

Black Box Recorder and the Facts of Life. De Drentse poëzie van vandaag is van Chris Seidel Broekhuizen. En het heet Zomerweide. Ik weet nog goed die zomerdag, toen ik als kind te dromen lag in weelderig warme zomerweide. Het was zo mooi dat ik hoorst schrijden om een gevoel dat in mij weug, dat vleugels had en uitweg vreug, maar die ik het niet geven dus, omdat ik er geen rood mee wus. Ik wus toen nog niet van ontroering, van hoge vluchten in vervoering. Ik wus alleen dat ik hoorst schrijden door in die warme zomerweide.

White Plains en When You Are a King. Ja, ik heb het misschien wel eens vaker verteld, maar de laatste jaren raken wij er thuis toch steeds meer van doordrongen dat alcohol eigenlijk nooit goed kan zijn voor een mens. Ik denk niet dat een wijntje of een biertje een keer een probleem is, maar elke dag een alcoholische versnapering, je hoort er toch steeds vaker iets over. Je neemt altijd een risico. Dus ik probeer daar bewust mee om te gaan. En ik wil best toegeven dat ik dat eigenlijk moeilijker vind dan dat ik voor wenselijk hou. Want ik zou willen kunnen zeggen, dan drink ik voortaan alleen maar fris, klaar. Ik hou toch wel van een glas wijn. Of een portje, of een gin tonic, of een wit bier als het warm is. Van alles. En daar zit ook wel een mentaal aspect aan. Het gevoel gewoon dat je het verdiend hebt. Dat je jezelf iets mag gunnen. Als je vrijdag uit je werk komt en denkt, nou is klaar, het weekend begint, laat alles los. En ik zeg ook eerlijk dat het voor mij makkelijker voelt om mijn emoties toe te laten als ik iets gedronken heb. Dat ik niet alleen maar hoef na te denken, niet altijd verstandig hoef te zijn. Ik ben niet alcoholverslaafd hoor, zoals gezegd. Nee, ik drink eigenlijk heel weinig. Niet meer dan 7 glazen in de week en dat was ooit de richtlijn, ook al is het een beetje achterhaald. Maar het feit dat ik het toch zo'n dingetje vind, dat toont toch wel aan dat ik er gevoeliger voor ben dan mijzelf lief is.

Ja, Herbert Grönemeyer. Misschien had hij ook ooit wel een alcoholprobleem. Want het nummer heet ook gewoon alcohol. En daar had ik het net over. Over minder drinken. En nou ja, op één onderdeel lukt dat heel goed. Want ik drink tegenwoordig eigenlijk vooral witte wijn of rosé. Maar rode wijn, eigenlijk helemaal niet meer zo vaak. Soms in de winter nog wel eens een keer. Maar het wijnrek dat ik ooit heb gekocht voor 9 flessen rode wijn is eigenlijk nooit vol. Want ja, witte wijn en rosé liggen natuurlijk gewoon in de koelkast. In dat wijnrekje. Ik verzamel er flessen in die ik cadeau krijg. En overigens met liefde hoor. Ik ben er altijd blij mee. Je mag ze gerust meenemen als je denkt gewoon. Maar zelf koop ik eigenlijk nooit meer rode wijn. En toen ik op enig moment aan het schoonmaken was in huis en kwam ik bij dat rek uit. Daar hang ik altijd spinnenwebben in en zo. Toen dacht ik, ja, zo'n heel rek. Er liggen altijd maar 2-3 flessen in. Ik zou ook gewoon, als teken van goede wil aan mezelf, dat ding gewoon eens kunnen wegdoen. Die paar flessen die kunnen echt wel in de kast. En dat scheelde weer ruimte in huis. Vindt de man vast ook heel fijn. Want die klaagt altijd over mijn verzamelzucht. Dat het huis veel te vol staat. En die drinkt nog minder wijn dan ik. Dat ook nog eens. Dus, ik zet dat ding in een doos voor de kringloop. En 's avonds zeg ik tegen de man, ik heb iets goeds gedaan vandaag. Ik heb de wijnrek opgedoekt. En wat zegt hij? Oh, waarom? Stond me helemaal niet in de weg.

0: partijen met Leo en daarvoor Alvaro Soler en Sofia.
1: Niets zo charmant als een spreuk aan de wand.
2: Zondagochtendlicht.
3: Spreuk aan de wand.
0: Ja, over drinken en over alcohol, daar had ik het over, hè. Nou, daar vind je genoeg leuke en wijze woorden ook over. Ah, ik was vooral op zoek naar iets leuks natuurlijk, want je moet ook niet altijd heel erg zwaar maken. Ik kwam iets tegen van Simon Carmichelt. Nou, de oudere luisteraars die kennen hem nog wel, schrijver uit de 20e eeuw. Die zei, als ik een glas wijn drink, dan word ik een ander mens. En die ander heeft altijd geweldige dorst.

Vrienden, deel 2 van het Klein Orkest uit de jaren 80. Ja, een ezel stoot zich in het algemeen niet 2 keer aan dezelfde steen. Mooie uitdrukking. Nou, ik wel. Ik heb dat met sommige dingen in de supermarkt namelijk. Die zie ik dan liggen en dan koop ik dat omdat ik denk dat het lekker is, maar ik vind het niet lekker. En eigenlijk weet ik dat ook wel. Maar toch doe ik dat elke keer weer omdat ik zo'n beeld in mijn hoofd heb over zo'n product, dat het iets bijzonders is of weet ik veel wat. Of omdat het normaal gesproken best duur is. En als ik het een keer in de aanbieding zie, denk ik, oh ja, nou, laat ik het nou eens weer kopen. Maar ja, eigenlijk is dat een kat in de zak. En waar heb ik het dan over? Nou, bijvoorbeeld tortellini. Dat is een Italiaanse gevulde pasta. Je kunt ze ook gedroogd kopen in zo'n zakje. Maar ook vers. Nou, smaakt nergens naar. Je moet er zelf een saus bij verzinnen. Nou, dan smaakt het naar die saus. Terwijl in Italië natuurlijk, als je in zo'n restaurant zit, ja, dan smaakt alles goddelijk. Nou, bij mij nooit. Of een slagroomvla. Ik lust graag slagroom. Ik hou van vla. Maar die combinatie, het is een beetje een rare vlakke smaak. Laat maar. En ook alles waar truffel in zit. Dat vind ik ook weer zoiets bijzonders. Dan denk ik, nou, dat is iets aparts. Truffel kom je in de natuur niet zo vaak tegen. Dan hebben ze een keer wat, laat ik dat een keer eten. Neem je een hap truffel. Nou, oké, nog een hap truffel. Het is gewoon te truffel. Ik moet vanaf nu echt onthouden dat ik dat allemaal moet laten staan. Altijd.

Spice Girls en Stop. Nou, wij nog niet hoor. We gaan nog even door met poëzie in de Nederlandse taal. Deze week van Kees Godefroy. Mooie naam. Het heet Florence. Bij de cipressen van een lustenwarande stond je te lachen om het bronzen zwijn. Toen je uit de lucht in mijn blikveld landde, aangeschoten door een teveel aan wijn. Snel zouden we in dat hotel belanden, het oud palazzo van een Florentijn. Die ooit als monnik tot de vuurdood brandde, we gloeiden erna omringd door jasmijn. In door Toscaanse maan beschenen nachten zwierden we rond een dom in boetekleed. We zagen schatten van vergane machten en elke vezel in ons zwoer een eed. Met deze stad van Venus in gedachten om te verbloeden aan haar

Ja, daar zou je dan maar wonen. Het dorp heet kennelijk Uncertain in Texas. Casey Musgraves hoorde je met op de achtergrond ook nog Willie Nelson. Jazeker wel. Goed, nou, wij vinden het wel weer goed voor vandaag. Technicus Martin en ik. We gaan weer wat anders doen op deze zondag. Ik hoop dat je er nog een mooie dag van maakt. Als je iets wil zeggen over wat voorbij is gekomen, kan altijd. Je kunt even mailen. Zondagochtendlichten@rtvdrenthe.nl. Volgende week zijn wij er weer. Graag tot dan. Oh.

0: juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
0: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
6: kozijnen. Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
13: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
14: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
15: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
16: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
18: Hey Raymond!
19: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
21: Tuurlijk wel!
20: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
20: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
22: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
23: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
24: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
23: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
24: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Radio Drenthe.
25: Pollings Passie.
12: Met Jans Polling.

0: Goedemorgen. Welkom bij Pollingspassie. Nou, we hebben vandaag de lijsten van de tiendelige serie terug naar de kraamkamer van de popmuziek. Ja, en aan de week is weer gewoon, zeg maar. Alle nummers komt vandaag uit 1974, want dat was de periode. 65 tot 75. Alle nummers dus. Ook Joost Nuissel bijvoorbeeld. Ik ben blij dat ik niet vergeten ben. Hij woonde toen in Broekhuizervorst in Limburg. En de plaatselijke fanfare mag metspullen. Het dameskoor mag ook metspullen. En het werd een hitje, maar wel zijn enige.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

En dat was als tweede de Tumbleweeds, Somewhere Between. Tumbleweeds is een Nederlandse country- en westerngroep, hè? Weet je dat? En die hebben vooral hun successen gehaald in, ja, in het midden van de jaren 70. En dit was een enorme nummer 1 hit van hun, Somewhere Between. Dat is het originele trouwens van Merle Haggard. Die had het al geschreven en ook al zong. Toen dacht ze, wij doen het ook. En zie daar, het ging hartstikke goed. En toen Udo Jürgens. Udo Jürgens was in 1974 op vakantie in Rodos. Achter hoorde hij die Griekse muziek wat. En ik denk, oh, wat een mooie melodie. En hij ging zitten. En er kwam een melodie in hem op. En binnen 20 minuten schreef hij deze melodie. En toen kwam hij terug in Duitsland. Ja, en toen moesten er nog woorden op. En hij vraagt een aantal tekstschrijvers. Jongens, kun je hier wat moois op maken? Ach, hij zegt, en er kwam niks. Ja, maar van die clichés van... ben je met me trouwen of ik over? Ik zeg, dat wil ik niet, dat is het niet. En toen kwam er iemand, na 2 uur pas... een Koense. En die zei, Rolf Koense, en die zei... Het moet gewoon over arbeiders die in het Roergebied werkt... die uit Griekenland komt, die te weinig geld hebt om terug te gaan naar Griekenland... en er enorme heimwee naar hebt. En zie daar, dat wordt Griekische wijn een enorme hit. Barry en Eileen, dat was een echtpaar. Barry had al wat zongen in allerlei bandjes. Ja, dat ging niet zo geweldig. Maar toen ze eenmaal trouwd waren, toen gingen ze samen als duo optreden. En in 1974 ontdekken ze het nummer van Alain Barrière en Noël Cordier, Tu t'en vas... And that word, if you go.

Ja, wat is er aan de hand? Nou, dat kennen wij, maar wat hebben we ervoor? Patti LaBelle, Lady Marmalade, oftewel Voulez-vous coucher avec moi. Dat nummer had 2 titels. En ook niet zo raar. Zeg ik zo uitleg. Patti LaBelle was dat. Patti LaBelle was eigenlijk ja, de zangeres van de Amerikaanse groep LaBelle. En ze zong in die groep, maar ook wel onder eigen naam, ook Patti LaBelle. Dus dat is wel een beetje verwarrend soms. Uiteindelijk zingt zij, samen met die groep, zingt zij dus ook dit nummer, Lady Marmalade. Dat wordt ook een grote hit. En zowel in Nederland, het is in de Amerikaanse Billboard Top 100, is het de eerste plek. Nou, dan ben je echt bijzonder goed in Amerika. En ook in Nederland kwam ze op nummer 1 in de top 40. Maar ik vraag mij af of de mensen in Amerika wel eenmaal begrepen hebben wat voulez-vous coucher avec moi betekent. Want dat betekent gewoon, wil je met mij naar bed? Dus ik denk dat ze dat niet weet. Want anders was in de preutse Amerika dat nummer nooit op inkomt. Goed, Alexander Curley aan met de naam. Harm Bremer, zo hadden. Harm Bremer die werkte als de steward bij de KLM. Maar zong al wat, oorig wat. En in 72 wordt het zo dat zijn carrière toch al wat, wat serieuzer wordt. En hij wat meer en meer vraagt. En denkt, kom, ik ga me helemaal storten op het zingen. En dat lukt hem, want in 1972 scoort hij zijn eerste nummer 1 hit met I'll Never Drink Again. Geweldig. Iedereen kende in één keer Alexander Curley. En dan komt in 1974 het lied Guus, kom naar huis. En dat schreef hij voor het Cocktail Trio. Maar het Cocktail Trio, dat kon er niks mee. Ja, die hebben wel zong, maar dat loopt niet. Toen dacht ik, weet je wat, ik doe het zelf in 1974. En zie daar, weer een nummer 1 hit. En door nou probeert hij dat toch wat meer, met meerdere nummers, maar ja, succes is toch een beetje over. Komt er 1 keer een nummer in 1981, de Hollanders. En dan wil het niet best meer. En op een gegeven moment zegt hij, zo begin jaren 80. Ik heb voorzien, jongens. En die ging naar Ibiza. En daar ging hij wonen. En ging een beetje zeezeilen en zo. Ja, ze kunt ook. Dave heb ik nou. Dave is Walter Otto Levenbach. Die woont al sinds 65 in Frankrijk. En is door hier bekend. Werkelijk bijzonder. Hij heeft er jarenlang ook met aan de top staan. En was een beetje tussen chanson en rock wat in. De Fransen hebben hem omarmd. Hij wil trouwens Simon die zanger van in het begin. Hij wil eerst dominee worden. Toen hij nog in Nederland woonde, met zijn alles. Later heeft hij rechting gestudeerd in Amsterdam. Maar ging toch toen, uiteindelijk in 64, naar Frankrijk. En maakte het door. Hij viel pas echt op toen hij het nummer Moonlight Serenade hoorde van Glenn Miller. En dat vond hij zo'n mooie melodie. En met wat metwerking van andere mensen kwam door een mooie Franse tekst op. En dat weer Danser Maintenant.

en dat was na Dave, want dat Pussycat, hij ook herkent natuurlijk. Hun eerste grote hit in 1974, Mississippi. En daarna kwam nog in de jaren 70 nog grote hits, Georgie, Smile, My Broken Souvenirs en zo. Maar dat Mississippi, dat was geweldig. Dat stond in minstens 15 landen op nummer 1 in de hitparades door. In 15 landen, alleen niet in Amerika. Gek, dan stroomt die Mississippi. Ja, ik weet niet, misschien hadden ze er niks mee. Maar in ieder geval een echt enorme hit in 1974. En daarna Connie van der Bos. Ja, het grote succes van Connie van der Bos lag altijd in het feit dat ze boetelandse melodieën pakte. En daardoor dan Nederlandse teksten opschreven. Heel vaak ook door Gerrit den Braber. Dat was ook met dit liedje zo. Dat was een liedje Next Door Neighbor's Boy. Of nee, Next Door Neighbor's Kid was het. En ja, dat is gewoon vertaald. Gerrit den Braber. Gerrit den Braber heeft trouwens met vertaling van dat soort boetlandse nummertjes, of nee, teksten op schreef, heeft er fortuinen in verdiend. Maar goed, onder het motto beter goed geleend dan slecht bedacht natuurlijk. Shaggy van der Hoek, ook een hit van Connie van der Bos. En wat gebeurde er in de top 40 in week 33 van 1974? Nou, daar hebben we de grote zomerhit van George Baker. Paloma Blanca.

Ja, George Baker's Selection. Ze hadden al oorig succes. Maar dit was het absolute hoogtepunt in 1974. Want daar hebben ze meer dan 9 miljoen exemplaren van verkocht. Alleen dit nummer is toch geweldig. Het was een absolute wereldhit. Die ook de andere artiesten ook covered worden. En ze hebben, hij heeft toen op dat succes even jarenlang ook over de wereld toerd en uiteindelijk ongelooflijk veel platen verkocht. Ook andere platen allemaal. En toen in 1978, toen zei hij, nou, het is mooi West, ik stop met deze groep. Hij is doorgaan als soloartiest. Tot 84, toen kwam er een nieuwe George Baker Selection. Maar ze heeft het grote succes, hoe die onzondig nooit weer echt herhalen kunt. Wat gaan we nog meer in die top 40? Nou, wie toch goed deed, was Siska Peters en Ronnie Tober. Ze hadden een mooie, makkelijke melodie. Wien blijft Wien, van Johan Schrammel. En ene Peter Koelewijn, ja, weer Peter Koelewijn, die schreef er een mooie tekst op. En dit werd van Ronnie Tober en Siska Peters. Naar de kermis.

Elephant Song van Kamal. Ja, dat was een enorme hit. Hij was al een jaar bezig in Australië. Maar in 1974 kwam dit nummer in een tv-documentaire over het Wereld Natuurfonds. Het was toen geschreven door Hans van Hemert. En toen werd het een hit over heel Europa. En we zijn toch weer bijna aan het eind van dit uur. Maar goed, het is nog een uur. En wat zal doorkomen straks? Ja? Ik heb nog één wat voor je van Henk de Knife.

0: veilig en zelfstandig op pad? Dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
1: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gras af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
8: Geeft ruimte.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Hey, Remo!
11: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Hey, Remo!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
15: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
16: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters van Defensie gestuurd. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Alle slachtoffers komen uit Polen. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
17: Voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in Hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
18: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu, gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
21: Je geniet van stralend sanitair.
22: Met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
23: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
23: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
25: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement. Wee!
15: Radio Drenthe.
26: Pollings Passie.
15: Met Jans Polling.

Ja, terug naar het Eurovisie Songfestival 1974. Was in Stockholm. Teach-in deed met. En van alle 19 deelnemende landen won Teach-in, de eerste prijs. Geweldig. Het was trouwens wel een nek-aan-nek race met Engeland. Want Engeland had The Shadows naar Stockholm gestuurd. Met een Beatle-achtig nummer. En iedereen dacht dat die Shadows dat makkelijk zullen winnen. Maar uiteindelijk is het toch dus Teach-in won met Dingen Dong. Wie het al eerder wonnen, dat Eurovisie Songfestival, was ABBA natuurlijk. En ze hadden een wereldhit na Waterloo. En daarna kwam I Do, I Do, I Do. En dat was een nummer, ja, dat bracht ons helemaal terug weer naar de slagermuziek. Ook een beetje eigenlijk wel naar de stijl van de jaren 50. En zo met een saxofoon, een hit in de hele wereld. Alleen niet in Engeland. Dat is ook wel raar. Soms scoort een nummer niet ergens anders. En het werd een favoriet nummer. Vooral ook bij heel veel trouwerijen. Hoor maar eens.

0: raadplaat ben je aan toe. Het meest spannende onderdeel. Flauwekul. Maar goed, de raadplaat. Ik heb hier, ik laat je wel horen, je weet het. De vraag is, wie is de zanger en wat is het nummer? En ik vertel het over een half uur.
1: Je schuimt.
0: Nou ja. Denk er maar even over, maar ik denk dat je het alles van weet. We gaan in Tiedenbuur met country en western plaat uit 1974. En Tammy Wynette, die had de titel ook First Lady of Country Music, maar ze waren nogal scheutig met allerlei titels, hoor, dus in Amerika. Dus, maar in ieder geval, wat ze wel had, ze had een 17 nummer 1 hits in de Verenigde Staten in de jaren 60 en 70. En dit was haar allergrootste hit, Stand By Your Man.

Tell me one that stand by your man. Trouwens, wist je dat in 1974... dat wij toen op de bromfiets in Nienzo allemaal een helm op hebben moesten? Ja, toen is dat... En ook de autogordel, die kwam toen ook. Ja, we zijn niet verplicht. En toen kwamen ook de eerste snorfietsen. Want dan hadden de fabrikanten bedacht... oh, weet je wat, dan maken we een brommetje die wat langzamer giet. Hij geen helm nodig. Dat is ook weer veranderd. Goed, dat is gewoon in tussendeur. Ja? We gaan even met Lucifer. Lucifer, een Nederlandse popgroep. Bestond uit Margriet Eshuis. En daar was Henny Huisman ook drummer bij. Ja, nou ja, heeft niet lang volgehouden, want een jaar later was ze alweer weg. Maar in ieder geval, ze hadden een contract bij plaatmaatschappij. Mogen een single maken die door een andere songwriter was aangeleverd bij de plaatmaatschappij. En dat het nou direct hun eerste grote hit won. En nou ja, daarna ging het niet zo best meer in 78. Margriet Eshuis ook zegt van, die stopte met. Maar hier de grote hit, House for Sale.

0: Ollings passie.
1: Uit het theater.
2: Ja, het was vandaag radiocabaret, dus het radiotheater een beetje. Ik heb iets van cursief. Cursief was een, nou eigenlijk wel een roemrucht KRO-radioprogramma. Dat heeft 8 jaar bestaan op de radio, van 67 tot 74. Met mensen als Gerard Kok, Cox, Luc Lutz, Simone Rooskens enzovoort, Nitty Roosterveld. En ze waren door, nou soms scherp, soms parodistisch, maar in elk geval humoristisch ook altijd. Vaak ook teksten van Michel van der Plas. Hier is Luc Lutz, de jeugdherbergvader.
3: Luisteraars, al meer dan 25 jaar ben ik vader van de jeugdherberg Zonneliefde. En zo vaak vraagt men mij, vader, is de hedendaagse jeugd nu zo slecht? En elke keer antwoord ik met een hartgrondig nee. Onze jeugd is niet alleen goed, ze is veel beter dan vroeger. Die was echt niet zo best. Ik herinner mij van vroeger, ze kwamen aan en nog maar net binnen begonnen ze allerlei luidruchtige en intieme dansen uit te voeren, die zij volksdansen noemden. En hoe is het nu? Ze hebben hun tassen en pakken nog niet neergezet en kijk, ze gaan de natuur in lange rijen, in vrolijke kleine clubjes. En ze blijven niet rond het huis hangen, nee hoor, ze zoeken de wijde verte. En hun liefde tot de natuur drijft hen heuvel op, heuvel af. Naar die plekken waar de groei op zijn weligst is. En het meeste valt waar te nemen. En je kunt het ook zien aan ze, als ze thuiskomen, niet? Hun broeken en truien zitten vol grasjes, sprietjes, mosjes en takjes. En hongerig dat ze dan zijn. Ja, dat is begrijpelijk. En al die gezonde lichaamsbeweging. En de inwendige mens moet toch versterkt worden, nietwaar? Vroeger bleven de jongelui daarna vaak rondhangen. Zeurden om een biertje, zaten elkaar plagerig na of wilden nog laat de deur uit. Maar nu, bijna meteen na het eten verdwijnen ze naar de slaapzalen. Moe als ze zijn na een rijke dag in de natuur. En dan zeggen ze dat de jongens tegenover de meisjes zo lomp zijn. Tegendeel is waar. Ik zie s'avonds de jongens heel ridderlijk en galant de koffers van de meisjes naar hun kamer brengen. En hebben ze geen koffer, dan nog zijn de jongens zo beleefd om de meisjes even naar de slaapzaal te begeleiden. En in tegenstelling tot vroeger is het nu ook meteen lichter uit. En wat zie ik 's morgens? De jongens zijn er in alle vroegte bij om de meisjes te helpen bij het opmaken van de bedden. Als ik dan in de tussentijd de slaapzaal van de jongens inspecteer, dan zie ik dat ze hun eigen bedden al lang hebben opgemaakt. Alles ziet er even fris en glad gestreken uit. En zijn de jongelui materialistischer dan vroeger? Het tegendeel is waar. Aan het kampvuur had iedereen vroeger zo zijn eigen sigaretten. Nu gaat er één van mond tot mond als een vredespijp, denk ik dan ontroerd. En als ze dan weer weggaan van hier, dan geven ze hem allemaal de 5. En hun laatste woorden zijn, vader, een heerlijke tijd hebben we hier gehad. En dan antwoord ik, jongelui, wees jullie thuis maar precies als je hier deed. En jullie ouders kunnen trots op je zijn. Even trots en blij als ik, om alles wat groeit en bloeit en ons altijd weer boeit.
2: Nou, zie maar weer. Een waar woord. Keetje Tippel heb ik nou. Keetje Tippel zong door de zangeres zonder naam. En in 1974 maakte Paul Verhoeven de film Keetje Tippel. Art Klaris, liedjes schrijven, die hoorde dat en denk, hey, ik maak er een lied over. Film en liedlijn wel een eigen bestaan, maar het was wel weer een hit waar zangeres zonder naam lang op wacht had.

En dat ging hartstikke goed met haar. Zij kwam goed terecht, zangeres onder naam. Want er werden 250.000 platen verkocht van dit nummer. Geweldig. Maar het verhaal trouwens, is misschien wel mooi om te weten, dat misschien toch wat autobiografische elementen hebben. Want die film, en ook dat lied eigenlijk, dat staat een beetje terug op een romans van Neil Doff. Die heeft door een boek over geschreven, en over een arm wiggie, echt inderdaad door de armoede ook gedwongen was om haar lichaam te verkopen. Maar kijk maar eens even het kring kunt. Neil Doff. Ze heeft geschreven in het Frans, maar het is ook vertaald in het Nederlands. En Roger Whittaker heb ik nou. Ja, je moet soms ook geluk hebben. En net dat ene mooie nummertje maakt, wat het goed doet, dan ging de rest ook allemaal goed. Hij schreef, want hij was ook songwriter, hij schreef het nummer The Last Farewell. En daar verkocht hij 10 miljoen over de hele wereld van. Ja, en dan gaat hij met je, dan wil ik er zeggen, dan ging het met je andere nummers ook goed. Een grote hit in 1964 van Roger Whittaker.

0: Roger Whittaker. Als je een band hebt van jongens die je moet betalen, je bent zanger, en jij, dan zit er altijd een grote druk op je, want je moet iedere keer weer scoren. Je moet optredens hebben, maar je moet ook iedere keer weer scoren. Je moet eigenlijk iedere keer een hit hebben. En dan is het een geweldig voorrecht als je dan toevallig iemand in je band hebt die ook nummers schreef. Dat overkwam John Denver. John Denver die had in zijn band een Martin Sommers. En die was gitarist, banjo speelde, violist, die speelde mandoline. Dus die kon veel. En die schreef het nummer Thank God I'm a Country Boy. En dat werd een geweldige hit.
1: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can hack. It's early to rise, early in the sack. Thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. My days are all filled.

0: kent Reinhard May, kennen wij vooral van nummers als De Dag van Toen en Gute Nacht, Freunde. En als zodanig hebben wij hem omarmd. Hij was in Duitsland nogal, nou, soms dan was een niveau van hem. De muziek van mij was bijvoorbeeld ook verboden in de DDR. In de tijd dat nog bestond. Ja, want hij bezong de vrijheid. Nou, dat kon toch niet. En ook had hij regelmatig conflicten wel in West-Duitsland. Ook met eigenzinnige liedjes, waarin hij kritisch was. Ook op het functioneren van de maatschappij enzovoort. Hij heeft ook een keer een hooglopend conflict gehad, ook met een liedje. Dat was toen ook voor de radio niet goed zijn en niet voor de televisie. Want in dat lied had hij een tekst opnemen van dat de minister fluisterend tegen de bisschop: hou jij ze dom, dan hol ik ze arm. Zo. Nou, dat kon hij wel niet in het rieke Duitsland. Hoe dan ook, hij was spraakmakend. En maar hier dat nummer waar hij in Nederland ook bekend van werd, als De Dag van Toen.
1: Als de dag van toen.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden. Zoals je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte

Reinhard May. Ik heb nou iets van Nana Mouskouri. En die zingt in het Engels, ja, die zingt in veel talen trouwens. The Three Bells. Dat is een nummer dat is bekend geworden door The Browns in 1959. Maar dat is van oorsprong eigenlijk een Frans liedje. Les Trois Cloches. En de drie, ook de betiteling, de drie klokken of de drie bellen. En dat lied werd in Amerika geïntroduceerd toen Edith Piaf en Le Compagnon de la Chanson door op tournee waren. En toen leerden ze dat in, goh, wat mooi lied. En er kwam toen twee Engelse vertalingen van. En een van, dat werd inderdaad het lied van The Browns. Dat lied in het Engels heeft ook weer veel gedaan bij andere artiesten. En zo coverde hier voor andere artiesten. En Nana Mouskouri nam in 1974 ook een versie op. En er werd in 1974 een hit.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

De tekstschrijver Lennart Nijg, die kwam uit Haarlem en kende dit verhaal. Want Malababbe bestiet ook op een portret van Frans Hals, ongeveer schilderd in 1634. En haar echte naam was Barbara Klaas. Ze was waarschijnlijk verstandig gehandicapt en is ook bekend als de heks van Haarlem. Ze ziet er nog een beetje verwrongen op het schilderij. En ja, en wat er verder ook aan geschiedenis aan haar hangt, dat is de vraag, maar het zal allemaal best wel voor kunnen wezen, zoals ook de tekst dat vertelt van Lennart Nijg. Donna Summer heb ik nou. Lady of the Night. Opmerkelijk was dat dit nummer alleen maar uitkwam in Europa. Want ze had in Nederland, als ze al oorlog succes had. Donna Summer.

0: Dit was Spollings Passie. Vandaag maakt door Jeroen Mulder en Jan Spolling. We hopen dat je nog een fijne middag hebt bij onze radio. We hopen dat je een goede week hebt. En we zijn er volgende week weer. Dag.
1: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar

0: Sunwering en rolloeken.
1: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf €2,50.
6: Reis weer met Golden eSIM.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Download de app of ga naar goldenesim.com.
6: Reis weer met Golden eSIM.
5: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
12: Allsafe.
5: Geeft ruimte.
8: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
14: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar 100 jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water over de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
16: Hey.
0: historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
3: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
1: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuze, 99 cent.
2: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
7: Ik ben Bart Nijsman, de kunstmatige stem van RTV Drenthe. En dit is het regionale nieuws. Reizigers op buslijnen tussen Groningen, Anne, Emmen en Stadskanaal krijgen komende weken te maken met een aangepaste dienstregeling. Dat heeft te maken met werkzaamheden aan de N34, die eerder deze week zijn begonnen. Reizigers moeten tot en met 17 september rekening houden met extra reistijd of een extra overstap. Daarna zal de vertraging weer afnemen. Karting Emmen heeft grote ambities met het circuit op de Pottendijk. De nieuwe eigenaar wil Europese en mondiale kampioenschappen naar Emmen halen, maar daarvoor zijn aanpassingen aan de baan nodig. De baan moet 200 meter langer worden en betere veiligheid voor de coureurs garanderen. Ook worden de opties voor een nieuw pand met kantine en dakterras naast het circuit onderzocht. In Emmen is gisteravond een auto in brand gevlogen. Daarbij kwamen grote donkere rookpluimen vrij. De brandweer was snel aanwezig om te blussen, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. De bestuurder kon de auto nog veilig verlaten. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Katja Stam uit Kleindijk speelt vanmiddag de finale van het Europees kampioenschap beachvolleybal. Met haar dubbelpartner Raisa Schoon plaatste ze zich gisteren al voor de eindstrijd, door na 3 sets af te rekenen met een Frans duo. In de finale wachten de Spanjaarden Isus Quiza en Moreno. Die wedstrijd begint om 2:30. En dan gaan we nog even naar het weer in onze provincie.
8: Goedemiddag. Na een zonnige start zijn er toch wat wolkenvelden aan het ontstaan en deze middag is het een afwisseling van bewolking, zon en een zwak tot matige west-noordwestelijke wind met maxima van een graad of 21 tot 22. Het blijft vandaag overdag helemaal droog. Dat is gisteren niet gebeurd, toen is er een handvol millimeters gevallen op de meeste plekken en als ik kijk naar wat de waarnemers hebben doorgemeld, bijvoorbeeld Emmen Kompas ruim 2 mm, Wapse 4,6, Assen Diepstroeten had nog 6 mm, Veenhuizen 3 mm... Nou, die orde grootte is eigenlijk verspreid over de provincie gisteren gevallen. Een mooie welkome opfrisser, maar natuurlijk nog lang niet genoeg. En dan is de vraag, gaat er ook meer vallen? Nou, vandaag overdag dus niet. Vanavond en vannacht raakt het wel bewolkt. En dan komt er geleidelijk aan wat buiige neerslag onze kant op. Maar het stelt allemaal niet zo heel veel voor. Morgen is het meest bewolkt met een temperatuur van een graad of 19 tot 20. In het zuiden misschien net aan 21. Noordwestelijke wind erbij. En het zou kunnen dat er een lichte buiige neerslag valt, dat je nog 1 of misschien 2 mm hebt als je geluk hebt. Maar andere plekken krijgen morgen alleen een losse spat mee. Het gaat wel verder veranderen. We zien dat de westenwinden meer grip krijgen op het Europese continent. En dat betekent dat de rest van de week licht wisselvallig gaat verlopen, met gemiddelde temperaturen die eigenlijk rond de jaar normaal zitten, een graad of 21, 22, koelere dagen rond 20 graden. En de wind die geleidelijk zuidwestelijk wordt van richting. Dinsdag trekt er een depressierestant over ons heen en op die dag kunnen we hoop vestigen voor als we echt wat meer willen hebben dan een losse millimeter. De natste plekken krijgen dinsdag een millimeter of 10. Andere plekken zullen dat geluk niet hebben en moeten het stellen met alsnog een paar losse millimeters. Maar iedereen krijgt wel wat neerslag op dinsdag. Daarna de tweede helft van de week, of eigenlijk vanaf dus de woensdag, een mix van zon en bewolking, gemiddelde temperaturen. En er ontwikkelen zich vaak in de middag wat losse buien. En die gaan elke dag hier en daar een paar millimeter neerslag afleveren. Het is niet genoeg om de droogte op te lossen, maar het is wel een welkome opfrisser. Een fijne middag iedereen.
5: Radio Drenthe.

0: daar gaat er weer heen. In die videoclip van deze plaat waren sportbloopers te zien. Weet je het nog? Walk of Life, de Dire Straits bij Radio Drenthe.
1: Zomerradio Drenthe. Met Dimitris Kops.
0: Ja, goedemiddag. Het is 12 uur geweest. Van harte welkom bij Zomerradio Drenthe hier op Radio Drenthe. Mijn naam is Dimitris Kops en de hele zomer hoor je op dit tijdstip alleen maar zomerrits. Zometeen kijken we in de Drentse Doezet naar een zomerrit. En vanmiddag is dat een echte countryplaat. Een country boyplaat. Nu weet je misschien al over welke plaat ik het heb. En zometeen ook 5 zomerrits uit het jaar dat de onderhandelingen beginnen, die uiteindelijk leiden tot Camp David-akkoorden. Ja, tussen Egypte en Israël was dat. Het WK voetbal vindt plaats in Argentinië. Argentinië wordt wereldkampioen in eigen land door Nederland met 3-1 te verslaan in de finale. Nou, de film ging je voor Grease en Superman. En in dit jaar, in de zomer van dit jaar, kon je voor het eerst een Happy Meal bestellen bij de McDonald's. Weet je al over welk jaar ik het heb? Zometeen dus 5

0: Mockingbird Hill, Root Syndicate, hier op Radio Drenthe. Een dikke nummer 1 hit in 1993. Hey, het is hoogste tijd om terug te gaan in de tijd.
1: Terug naar de zomer van...
0: We gaan terug naar de zomer van 1978. In september 1978 begonnen de onderhandelingen die uiteindelijk leidden tot Camp David-akkoorden tussen Egypte en Israël. Argentinië wint het wereldkampioenschap voetbal in eigen land door ons Nederland met 3-1 te verslaan in de finale. Ook toen hadden we geen geluk. En de NASA werkt in de zomer van 78 volop aan het Space Shuttle-programma. Het duurde nog wel eventjes voordat de eerste bemande vlucht zou plaatsvinden. Dat gebeurde in 1981. Maar in de zomer van 78 waren ze daar dus al volop mee bezig. En iedereen ging naar de bioscoop voor onder andere de films Superman en Grease.

bekend van dit geweldige nummer natuurlijk van Frankie Valli. En ja, de televisie kon je aanslingeren voor de Amerikaanse serie Dallas. Ja, als je dit hoorde, dan wist je, komt er een vette serie aan op de televisie. Goed, dan vijf zomerrits uit de zomer van 1978. Achter elkaar op Radio Drenthe, zonder dat ik er zelf tussendoor kom. En dat is lekker. De Surfers staan voor je klaar. Shake hoor je zo meteen. La Biona en ook John Travolta. En eerst een dikke zomerrit van Barry Manilow. Copacabana uit de zomer van 1978.

En dit was de laatste van de 5 zomerrits uit de zomer van 1978. Even je herinneringen ophalen met de Surfers en Windsurfing. Zomer Radio Drenthe op zondagmiddag hier op Radio Drenthe. Mijn naam is Dimitris. Zometeen kijken we in de Drentse Duizend naar een zomerrit. En dat is er vanmiddag eentje met een countryrandje. Ja, heb je al enig idee welke plaat ik zometeen ga draaien? Je hoort dat zometeen. Annabel komt eraan van Hans de Boy. En nu op Radio Drenthe, Ilse de Lange. Dit is Something Good.

0: zonder jou, Annabel.
1: Annabel, Hans de Boy op Radio Drenthe.
2: De Drentse douche
3: bij Radio Drenthe.
1: Van 24 december tot en met Oudjaarsdag heb je hem gehoord hier op Radio Drenthe. De Drentse Duizend, de lijst Veur en Deur Drenthe. En wil je de complete lijst van 2025 nog een keertje nalezen? Dat kan op rtvdrenthe.nl/Drentse Duizend. Voor nu nemen we een blik in de Drentse Duizend van 2025. Soms heb je aan drie akkoorden genoeg om de zon te laten schijnen. John Denver doet dat met Thank God I'm a Country Boy. Een nummer dat ruikt naar vers gemaaid gras. Klinkt als een heerlijke avond onder je veranda in de avondzon en je even dat fijne gevoel van de zomer geeft. Lekker genieten, dat gevoel, weet je wel. Vorig jaar stond hij op plaats nummer 1000 in de Drentse Duizend. En nu staat hij opnieuw in het zonnetje. Dus zet je volume maar wat hoger, trommel mee op het ritme en zing vooral mee uit volle borst. John Denver, Thank God I'm a Country Boy, was in de Drentse Duizend vorig jaar. De hekken sluiten dus op nummer
2: 1000.
4: Such an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in a sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle.

0: comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
1: Had Coevorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
2: Hey Tess.
3: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
2: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
3: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
2: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
3: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen en check je airfryer nog even.
4: Top! Jij blijft Bob.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.

0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
4: Reis slim met Golden eSIM.
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Crayon kozijnen.
5: Download de app of ga naar goldenesim.com.
4: Reis slim met Golden eSIM.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
8: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar 100 jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. De helikopters kunnen per keer 1000 liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19...
9: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima's.
10: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
11: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
12: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
13: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
14: Goed, het is gelukt.
13: Wat is er gelukt?
14: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
13: Fluitje van een cent dus?
14: Nou, het was wel wat meer dan dat.
15: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
16: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
17: Hey Remo!
18: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
16: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
19: Hey Remo!
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
19: Ik doe het voor gezonde nieren.
20: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
21: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
22: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
23: Radio Drenthe.

0: Ja, dan kan je ook lekker in het zonnetje liggen, hoor. In Cuba. The Gibson Brothers op Radio Drenthe.
1: Zomerradio Drenthe. Met Dimitris Kops.
0: Ja, en een dikke sigaar roken, dat kun je er ook in Cuba. Hartstikke goed. Hey, goedemiddag, het is 1 uur geweest. Van harte welkom bij Zomerradio Drenthe hier op Radio Drenthe. Mijn naam is Dimitris Kops en de hele zomer op dit tijdstip alleen maar zomerhits. Zometeen nemen we een duik in de schatkist van Nederland. We hebben een heerlijk Nederlandstalig nummer met een tientje Zeeuws vanmiddag in de schatkist van Nederland. Nummer komt uit 2006. En zometeen 5 zomerhits uit het jaar dat, oh, je niemand hoorde zeggen: ik heb een ongelofelijke klapper op de beurs gemaakt. Nee, Black Monday was namelijk in aantocht. De aandelenmarkten waren in de zomer nog relatief rustig, maar enkele maanden later, in oktober, op 19 oktober van dat jaar, zou Black Monday plaatsvinden. Alle beurzen stortten wereldwijd in. De NASA was druk met de voorbereidingen voor de terugkeer naar de bemande ruimtevluchten. Na een ramp met de Challenger. En de Walkman, ja, die ging mee naar het strand. De cassettebandjes lagen, ja, lekker te bakken in de auto. onder de zon, weet je. En ja, thuis stond je videorecorder klaar om Dirty Dancing op te nemen. Ja, die had je gehuurd bij de videotheek. En in Nederland hadden we een nieuwe premier, Ruud Lubbers. PSV was landskampioen geworden en niemand wist nog dat Eindhoven een jaar later de Europa Cup 1 zou winnen. Heb je al enig idee over welk jaar ik het heb? Zometeen hoor je 5 zomerrits uit dat jaar achter elkaar hier op Radio Drenthe.

0: van 1987. Hoe oud was je toen in 1987? Dit gebeurde er in de zomer van 1987. Niemand hoorde je zeggen: zo, ik heb een enorme klapper op de beurs gemaakt. Ik ga een nieuwe auto halen. Ik ga mijn tuin laten aanleggen. Wat? Een villa in het buitenland, dat lijkt me wel wat van de aandelen. Nee, de aandelen gingen namelijk onderuit. In de zomer was het nog relatief rustig, maar enkele maanden later, op 19 oktober 1987, stortte de hele boel in elkaar. De beurzen, ja, die gingen echt onderuit, wereldwijd. Wordt nog steeds over gepraat. Black Monday, moet je maar eens opzoeken. De NASA was bezig met de voorbereidingen voor de terugkeer naar de bemande ruimtevluchten. Dit allemaal na de ramp van de Challenger. En de Walkman, die ging mee naar het strand, de cassette bandjes lagen lekker te bakken in de auto. En thuis stond je videorecorder klaar voor Dirty Dancing. Ja, die wou je opnemen. Die had je gehuurd van de videotheek. Nederland had in de zomer van 1987 een nieuwe premier, Ruud Lubbers. PSV was landskampioen geworden. En niemand wist dat PSV een jaar later ook nog eens de Europa Cup 1 zou winnen. En dan waren er nog meer dingen. Ronald Reagan was in Berlijn. De Amerikaanse president hield zijn beroemde toespraak bij de Berlijnse muur en riep tegen Sovjetleider Gorbachev op: tear down this wall.
1: Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
0: Nou, dit werd later een iconisch moment in de Koude Oorlog. Dan gebeurde er ook nog meer in de zomer van 87. MTV Europe. Ja, werd opgericht.
2: Good evening, bonsoir, goedenavond, goedenavond, buonasera, good afternoon. Ik ben Marcel van Tilt en this is MTV, Music Television. This hour you'll see videos of Prince, Whitney Houston en George Michael with I Want Your Sex.
0: Ja, geweldig was dat. En dan was er een meisje van 29. Ze had wat hitjes op haar naam, Like a Virgin, Material Girl en Like a Prayer. Nou ja, een meisje van 29, ze was toen al een superster. Madonna! Ze trad op in Nederland op 25 en 26 augustus 1987.
3: In Rotterdam puilen net als in andere steden de platenrekken op dit moment uit. Overal is het Madonna. Op posters, t-shirts en agenda's. Het fenomeen. De kaarten gingen vanmiddag voor 100 tot 150 gulden van de hand. Streng was de controle op de koopwaar buiten het stadion. Spullen met Madonna-foto's worden in beslag genomen als voor de foto's geen rechten is betaald.
4: Dat wij dus officiële spullen verkopen. De truc is namelijk dat ze, dus Madonna is een grote verkooporganisatie. Ik zal over haar zingen niks zeggen, want dat doet ze goed. Alleen ze is nog bij de hand als wij allemaal bij elkaar.
3: Morgen geeft die grote verkooporganisatie die Madonna heet nog één concert.
0: Madonna in de Kuip dus in 1987. Vijf zomerrits uit de zomer van 87 achter elkaar. Ja, dan moet ik die Madonna ook wel even draaien. Die komt eraan met titeltrack van haar tour. Dat was namelijk Who's That Girl? Nummer 1 in de top 40 van 87. We gaan hem zo meteen draaien. Ook meer komt eraan. VOF de Kunst, Desireless en eerst Los Lobos uit Mexico. Dit is La Bamba, nummer 2 hit in onder andere Nederland in de zomer van 1987.

achter elkaar uit de zomer van 1987. Laatste was Tony Esposito en Papa Chico. Dit is Radio Drenthe, Dimitri Zierzo. Zomer Radio Drenthe. We nemen zometeen een duik in de schatkist van Nederland. En we komen uit bij een Nederlandstalige plaat met een klein beetje een vleugje Zeeuwse kustlucht. Ja, dan weet je waarschijnlijk al welke band uit Zeeland ik zometeen ga draaien in de schatkist van Nederland. Het komt eraan hier.

0: plaat over de liefde. Ja, daar zijn er wel meer van gemaakt. Platen over de liefde. Maar dit is wel een hele goede plaat over de liefde. Crazy Little Thing Called Love. Queen op Radio Drenthe.
1: De schatkist van Nederland.
0: De hele zomer openen we op dit tijdstip de schatkist van Nederland op Radio Drenthe. Een muzikale schatkist vol Nederlandse liedjes die herinneringen oproepen aan warme dagen, lange avonden en bijzondere momenten. En in die schatkist zitten natuurlijk niet alleen grote klassiekers, maar vooral ook liedjes die je terugbrengen naar een bepaalde zomer. Naar een bepaalde plek, naar een vakantie die je nog goed kan herinneren, naar een bepaalde geur of naar dat heerlijke gevoel van toen. Voor nu gaan we terug naar 2006. Een zomer waarin de avonden lang waren, de terrassen vol zaten en de zon pas verdween als je eigenlijk al naar bed moest. En dan is er Bluff. Muziek die altijd een beetje naar de Zeeuwse kust lijkt te ruiken. De zee, de wind door je haar en mijmeren met je voeten in het zand. Hun nummer Hemingway heeft precies dat gevoel. Een beetje vakantie, een beetje verlangen en vooral heel veel zomer. Dus laat die zomer van 2006 nog één keer bij je binnenkomen uit de Schatkist van Nederland. Bluff met Hemingway.
1: De Schatkist van Nederland.

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
2: Ze zijn er weer.
3: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
5: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
6: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: uit. Ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op...

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
10: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. Ook in het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied De Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenomkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terecht kwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen is het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Hey Tess.
12: Hey, lees je weer een beetje na gisteren?
11: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
12: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
11: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
12: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
13: Top! Jij blijft Bob.
14: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
18: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
19: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
20: Oh, weer een muis.
19: En samen spelen.
20: Kom maar.
19: Ja. Au. En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
21: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
22: Radio Drenthe.

0: Kops.
1: Yes, goedemiddag. Het is 2 uur geweest. Van harte welkom bij Zomer Radio Drenthe hier op Radio Drenthe. Mijn naam is Dimitris Kops. De hele zomer op dit tijdstip alleen maar zomerhits. Zometeen een XXL-versie van een bekende hit. Een lekkere lange versie dus, heerlijk. En 5 zomerhits komen eraan, achter elkaar, zonder dat ik er zelf tussendoor kom. Dat is altijd wel fijn. 5 zomerhits uit het jaar dat de Sovjet-Unie uit elkaar begint te vallen. Ook Joegoslavië valt uiteen. Slovenië en Kroatië verklaarden zich onafhankelijk. En in de sport deed Ajax goede zaken. Ze werden namelijk landskampioen en PSV won de KNVB-beker. Weet je al over welk jaar ik het heb? Zometeen dus 5 zomerhits uit de zomer van dat jaar. Radio.

0: was wassen.
1: Zomerradio Drenthe op zondagmiddag op Radio Drenthe. Bodiem Rasputin.
2: Terug naar de zomer van
1: 1991. Weet jij nog wat je deed in de zomer van 1991? De Sovjet-Unie begint uit elkaar te vallen. In de zomer riepen verschillende Sovjet-republieken hun onafhankelijkheid uit. En in augustus volgde de mislukte staatsgreep tegen Gorbachev. Een beslissend moment op weg naar het einde van de Sovjet-Unie. En er viel meer uit elkaar. Joegoslavië valt uiteen in 1991. Slovenië en Kroatië verklaarden zich onafhankelijk. En dat leidde in juni 1991 tot de eerste gevechten van de Joegoslavische oorlogen. Het verdrag van Maastricht werd in december voorbereid. Europa was volop bezig met de verdere Europese eenwording met de 12 lidstaten. En in de sport was Ajax landskampioen geworden in 91. En PSV deed ook goede zaken. Die wonnen namelijk de KNVB-beker. Maar er gebeurde meer in 91. De televisie zette je aan voor Jerry Springer. Springer, Springer, Springer!
3: Welcome, Caesar. How did you guys meet?
4: At a bar.
3: At a bar. And you really like her?
4: Definitely, okay. Definitely.
3: So you don't know why you're here?
4: No, not at all.
3: Oh, okay.
5: Well, I was born a man.
4: You're coming to tell me that you're a man?
5: It was hard.
4: Hard for what?
5: It was hard to tell you. I care about you.
4: How could you care about me and you're lying to me the whole time? That's not something
5: you're... I'm sorry,
4: I'm a man. What is that?
1: Ja, dat was echt bijzondere televisie in die tijd. Sonic werd ook volop gespeeld op de gameconsoles.

0: Ja, zo klonk dat. Ja, mooi hè, die geluidjes. En op de televisie, bij de VTM in België, kwam Jambers. Ken je Paul Jambers nog?
1: Het is zondagochtend 6:30. Aan een regionale weg liet de discotheek karakter verlaten bij. Het uitgaansleven in de grote discotheken loopt naar zijn einde. Maar in de karat gaat het nu pas beginnen.
0: Ja, Jambers had daar toch wel opmerkelijke televisie. Over gemengde huwelijken, prostitutie, motorrijders, coma-patiënten, plastische chirurgie. Noem het allemaal maar op. Hij besprak echt alles, die Jambers. Veel naar gekeken ook nog. Dan 5 zomerrits uit de zomer van 1991. Achter elkaar nu op Radio Drenthe. Zometeen Kaoma, Sniffen het Heers. Ook Cher komt eraan. En eerst André Hazes. Hij weet het zomergevoel feilloos over te brengen in zijn hit Zomer. Uit de zomer van 1991.

En dit was hem, de laatste van 5 zomerhits uit de zomer van 1991. Alhoewel, de plaat was voor het eerst uitgebracht in 1980. Maar in 1991 werd het opnieuw een dikke hit. Sniff in the Tears, Driver's Seat uit 1991 dus. Of was het toch 1980? Nee, 1991. Hartstikke goed. Dit is Zomer Radio Drenthe op zondagmiddag bij Radio Drenthe. Mijn naam is Dimitris. Alleen maar zomerhits. Zometeen Nancy Sinatra. These boots are made for walking. En we doen een lekkere XXL-versie van een zomerhit. Verwarm niet met een biertje trouwens, de zomerhit in de XXL-versie die ik zometeen ga draaien. En dan weet je misschien al over welke zomerhit ik het heb. Dat zometeen. Eerst op Radio Drenthe, Miss Montreal. Dit is Schuilen.

0: heel ver terug in de tijd. In de zomer van 1966, 5 weken lang op nummer 1 in de top 40. Nancy Sinatra op Radio Drenthe. These boots are made for walking.
1: Zomerradio Drenthe.
2: XXL klassieker.
0: Sommige zomerplaten beginnen als een liedje en eindigen als een reis. Gaia, niet te verwarren met dat heerlijke biertje. Nee, Gaia van Valencia is zo'n plaat. In 1993 kwam de Nederlandse muzikant en componist Valencia als een komeet de hitlijsten binnen. Gaia bereikte de 2e plaats in de Nederlandse top 40 en werd zijn grote doorbraak. En wat je zo bijzonder, wat zo bijzonder is aan dit nummer, is de enorme muzikale rijkdom. Ja, dat ga je horen. De piano, het gitaartje, de violen. Geweldig, allemaal door elkaar gemixt. Valencia liet zich onder meer inspireren door Queen en Kate Bush. Luister naar de XXL-versie van Valencia. Hier is Gaia.
1: Zomerradio Drenthe.
2: XXL Klassieker.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Met een elektrische rolstoel van Mobifiet kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifiet.nl.
1: Altijd wassen met korting met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
4: Ah! Mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
4: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies.
12: Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
13: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
17: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terresom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
18: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
17: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
18: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
19: Radio Drenthe.

0: Sister Sledge uit de zomer van 1979. We Are Family.
1: Zomerradio Drenthe.
2: Met Dimitris Kops.
0: Van harte welkom in het laatste uur alweer van Zomerradio Drenthe op deze zondagmiddag. Het is ruim 3 uur geweest. Zometeen maken we een rondje Europa en we zijn aangekomen in Oostenrijk. Ken jij nummers uit Oostenrijk? Platen uit Oostenrijk? Liedjes uit Oostenrijk? Ja, dat is lastig, hè? Dat is lastig. Maar zometeen echt een wereldhit uit Oostenrijk in rondje Europa. En zometeen ook 5 zomerhits uit de zomer waarin de film Help van de Beatles in Londen in première gaat. En prinses Beatrix der Nederlanden, die is dan 27 jaar oud en kondigt aan dat ze zich had verloofd met de Duitse diplomaat Klaus von Amsberg. Ja, weet je nog over welke zomer dit gaat? Zometeen dus 5 zomerhits uit die zomer achter elkaar hier op Radio Drenthe. Dit is Zomer Radio Drenthe, nu met de

0: Zomer Radio Drenthe. Alleen maar zomerrits op zondagmiddag. Rigera en Vamos a la Playa. Hey, het is tijd om terug te gaan in de tijd.
1: Terug naar de zomer van...
0: We gaan terug naar de zomer van 1965. Dat is al even geleden. Hoe zag de zomer van 1965 eruit?
2: Zomer 1965. Alle eendjes zwemmen in het water. Alle kampeerders helaas ook. Enfin, de fabrikanten van regenkleding waren de enigen die onder deze omstandigheden gul konden lachen. En toen begon de vakantie van de bouwvakkers. Volgepakt reden de vakantiegangers Duitsland binnen, op weg naar het zuiden. Naar warme en zonnige streken. En alsjeblieft weg uit Nederland in de zomer.
0: Alsjeblieft weg uit Nederland in de zomer. Geweldig. De zomer van 1965. Ja, wat gebeurde er allemaal in de zomer van 1965? Nou, op 29 juli 1965 vond in Londen de première plaats van de film Help van de Beatles.
3: You naughty boy. We just put an hour ago in there.

0: Ja, als je denkt, wat is dit? Dit is dus de officiële filmtrailer uit 1965 voor die film Help van de Beatles. Maar er gebeurde meer. Onze prinses Beatrix, later onze koningin, was in de zomer van 1965 27 jaar oud. En ze kondigde aan dat ze zich had verloofd met de Duitse diplomaat Klaus von Amsberg.
1: Het is voor mijn man en mij een grote vreugde. U zelf. De verloving aan te kondigen van onze dochter Beatrix met de heer Klaus von Amsberg. We zijn heel gelukkig dat ze deze keus heeft gedaan.
0: Ja, en dat gaat nog eventjes zo door. En Beatrix werd ook gevraagd, ja, hoe dat nu verder moet in haar leven.
2: En waar gaat u dan wonen?
3: Ik hoop op Draakstein, maar we zullen wel de tuin wat dichter laten beplanten, denk ik.
0: Ja, prinses Beatrix dus. Goed, dan 5 zomerrits uit de zomer van 1965. Zometeen de Rolling Stones, de Beatles. Die hadden ook een titeltrack voor hun film Help. Ga ik zometeen draaien. En eerst de Beach Boys uit de zomer van 1965.

Satisfaction, The Rolling Stones. De laatste van de vijf zomerhits uit de zomer van 1965. Dit is Zomerradio Drenthe. Mijn naam is Dimitris. Alleen maar zomerhits op dit tijdstip. De hele zomer. En zometeen maken we een rondje Europa met een monsterhit uit Oostenrijk. Phil Collins komt eraan. You Can't Hurry Love. En dit is uit Dalen. Ilse Scholten. Hier is ze met Mien Opa. In

0: Phil Collins bij Radio Drenthe. You Can't Hurry Love. Een zomerrit uit 1982. Hey, het is tijd voor een rondje Europa.
1: Rondje Europa.
0: Ja, we maken in zomer Radio Drenthe een rondje Europa. En we gaan terug naar de zomer van 1985. Een zomer waarin het nummer dat ik zo meteen ga draaien overal vandaan leek te komen. Echt waar, op vakantie hoorde je hem, op de camping, in de auto richting het zuiden. En natuurlijk overal op de radio. De Oostenrijkse band Opus scoorde een enorme zomerrit met Life is Life. Een nummer dat eigenlijk alles in zich heeft wat je van een zomerse meezinger verwacht. Een simpel aanstekelijk ritme, duizenden stemmen en vooral het gevoel van laat de zomer maar komen. Ja, duizenden stemmen, want het nummer werd wereldberoemd in de live versie. Opus speelde het nummer live en die live versie ga ik voor je draaien. Zet de radio nog een tandje harder. Hier is dus in Rondje Europa Opus, Life is Life.
1: Rondje

0: vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook een nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, Nerimaas.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld.

0: Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuwd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regen op komst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. Bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in 2 sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
10: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
11: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
12: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
13: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
12: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
13: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
14: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Mam, waar is mijn zwemband?
17: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
18: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
19: Geeft ruimte.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
18: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
20: De hete zomer. Crayon rolluiken.
21: Geluidsoverlast.
20: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
22: Crayon rolluiken.
23: Radio Drenthe.
24: Het weekend van Drenthe.

0: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Ze zijn er weer.
3: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
1: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
5: kozijnen. Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
11: Geeft ruimte. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. De stap om een ambassadeur uit te zetten kan alleen worden gezet door de Canadese regering, maar die is niet uit op een ruzie met de VS vanwege de handelsrelatie. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een

0: bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Eredivisie voetbal heeft FC Groningen met ruime cijfers gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 4-1. Feyenoord gaf een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. In de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat. Maar het bleef bij 2-2. PEC Zwolle wist tegen FC Twente als eerste te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Morgen eerst af en toe regen, daarna ook wat zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen, wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
7: Allsafe!
8: Geeft ruimte.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3 sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu, gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Radio Drenthe.
15: Het weekend van Drenthe.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
12: Geeft ruimte.
13: Hey Raymond!
12: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Hey Raymond!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje Vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de Zonwering kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
5: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
6: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
5: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
7: Lekker slapen, Dekker slapen.
8: Dekkerslapen.nl.
9: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
10: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
7: Lekker slapen, Dekker slapen.
8: Dekkerslapen.nl.
0: Radio Drenthe.
11: De nalatenschap van Harry Musquet.
0: Met Johan Derksen.

0: Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het album Hotel Grollo was een leuk project met Barry Hay, Benny Jolink, Daniel Lohuis, Huub van der Lubbe en Tineke Schoenmaker. En dit verrassende nieuwe nummer van Harry Musquet, Cuby and the Blizzards, Once in a Lifetime.

0: Cuby and the Blizzards, Once in a Lifetime. Nadat hij 20 jaar in Parijs woonde, keerde Duther Ellison terug naar Amerika en hij maakte daar zijn comeback tijdens het Chicago Blues Festival. Luther Ellison, Cherry Red Wine.
1: Thank you. Good evening to you.

0: Luther Allison, Sherry Red Wine. Lonnie Brooks kwam vanuit Louisiana naar Chicago als Guitar Junior. Maar er was in Chicago al een Guitar Junior en daarom ging hij onder zijn eigen naam verder. En hij werd een blueslegende in Chicago. Lonnie Brooks, Born with the Blues.
1: I was born with the blues. All my life I've been you. I was born with the blues. All my life I've been abused. They worked me hard all my life and my price was never right. But someday, someday,

Lonnie Brooks, Born with the Blues. In 1964 was het een grote hit voor de Rolling Stones. Het nummer eindigde 2 in Nieuw-Zeeland, 3 in Canada en Zwitserland, 4 in Frankrijk, 5 in België, 6 in Amerika en Nederland, 17 in Zweden, 20 in Finland en 28 in Duitsland. Maar het was een cover van Irma Thomas. En dit is de originele versie van Irma Thomas, opgenomen tijdens een concert in San Francisco. Irma Thomas, Time is on my side.

Irma Thomas, Time is on my side. De Texaanse blueszanger Delbert McClinton zong tijdens een bluesfestival in Oslo in Noorwegen een oude hit van Otis Redding. En dat deed hij met een topband. Organist Kevin McKinray, gitarist Rob McAnally, drummer Lynn Williamson en basgitarist George Hawkins. Delbert McClinton, I've got dreams to remember.

Delbert McClinton, I've Got Dreams to Remember. Magic Slim speelde eigenlijk altijd in het clubcircuit van Chicago met zijn band The Teardrops. Hij toerde zelden, maar deze opname werd gemaakt tijdens een concert in Wenen. Magic Slim en The Teardrops, You Put It On Me.

Magic Slim en de Teardrops. You put it on me. John Primer kwam op 18-jarige leeftijd vanuit Mississippi naar Chicago. En daar werd hij de gitarist bij Junior Wells, Willie Dixon, Muddy Waters, Magic Slim, The Maintainers, The Brotherhood Band, James Cotton, The Legendary Blues Band, Billy Brands. En nu heeft hij zijn eigen band, John Primer, Blues Behind Closed Doors.

0: John Primer, Blues Behind Closed Doors. Fred J. Eaglesmith, dat is een singer-songwriter uit Canada met Nederlandse roots, want zijn grootvader verruilde Friesland ooit als boer voor Canada. Hij heet eigenlijk Frederik Elgersma, maar dat is geen goede artiestennaam in Canada en Amerika. Dit nummer gaat over het tragische leven van countryzanger Hank Williams, die ten onder ging aan alcohol en pillen. Fred J. Eaglesmith, Alcohol and Pills.
1: Hank Williams

Het is een nummer van de Bee Gees, maar het werd vooral gecoverd door blues, soul en rockartiesten. Dit is Janis Joplin met de Cosmic Blues Band, To Love Somebody.

0: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Heller Regiobank en JMS Techniek.
4: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
5: Ze zijn er weer.
6: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
7: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 7 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. De regio heeft de bestrijdingscapaciteit bereikt en heeft hulp ingeroepen uit de rest van het land. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept inwoners op om niet ongevraagd naar de Hoge Venen te komen. Veel mensen komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een drukbezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen, dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. In de tweede speelronde van de Eredivisie voetbal wist Ajax niet te winnen van SC Heerenveen. Ajax stond lang voor, maar miste ook veel kansen. Heerenveen kon in de slotfase de gelijkmaker binnenschieten. Het werd 2-2. Eerder vanmiddag gaf Feyenoord een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. Ook in de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. FC Twente won met 3-1 van PEC Zwolle. ADO Den Haag FC Groningen werd 1-4. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt dan af tot 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Drenthe.
9: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn twee mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. In de tuin van een huis op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het Griekse eiland woeden meerdere branden. Meerdere woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. En ook nog steeds brand in de Belgische Ardennen. Daar is al 3000 hectare in de as gelegd. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Door de wind verandert de richting steeds en de bestrijdingscapaciteit in de regio is bereikt. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept mensen op om niet naar de Hoge Venen te komen. Veel inwoners komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen dat de Spaanse autoriteiten hen asiel verlenen in plaats van hen terug te sturen. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord. De hond is in beslag genomen door de politie. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt af tot een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn nu ingeschakeld. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Ook 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners.

0: Inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. Volgens de Marokkaanse autoriteiten gingen dit weekend weer oproepen rond op sociale media om naar Ceuta te komen. Gisteren zijn honderden migranten daarvoor opgepakt. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon. Het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook de hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog, een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend.

0: Af en toe een bui. Later is het droger met wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook dorpen vlakbij de Duitse plaats Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn ingeschakeld. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn 2 lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste van hen vertrokken alweer snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Ook morgenochtend af en toe een bui. Later op de dag is het droger met wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Middernacht, het begin van maandag 17 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broederspol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die twee weken geleden naar de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie die een veel voorkomende blessure bij honkballers genas. De operatie werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt zo'n 20 graden.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Drenthe.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: tot 2020 duurde. De Congolese gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aghart en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot zo'n 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wilde gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn op dit moment inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer.